0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publicité.
2: Radiosprogramm op Radioactief.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 3 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: Andere plek op meteo. Het gaat lezen als ik een bisschen met zomerlijk en een bisschen met rusten. De weekend is nog 1 jaar moesten naast. Mindestens de samstag kunnen we nog schouder bekleden. Maar zonder met rusten en nächste Woche ook een keer mee warm.